Zonder gezeuren, zonder pijn. Om het even zin geven aan het leven. Want wie weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet.